Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus, West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In de Hoge Venen is nu al meer dan 2700 hectare natuur afgebrand. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. De brandweer krijgt de situatie daar maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
2: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
1: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste kunnen bij familie of vrienden logeren. De anderen slapen in een opvangcentrum in Malmedy. Maar ook daar komt de rook stilaan door. Op het CK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg, de Belgian Falcons, brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land in Birmingham. Het goud ging naar de Britten, het zilver naar Duitsland. Op dezelfde afstand finishte onze aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, als vijfde. Ook daar ging het goud naar Groot-Brittannië. En in ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen beet. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. De dag begint zonnig, later duiken er meer wolken op, maar het blijft wel meestal droog vandaag. Maxima tot 29 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
5: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
6: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De zware bosbrand in de Hoge Venen heeft nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. En de brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
2: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
1: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een veertigtal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt intussen ook daar al. In noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving, na een bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Morgenavond spelen de Lions hun tweede wedstrijd tegen Duitsland. De dag begint zonnig, later duiken er meer wolken op, maar het blijft wel meestal droog. En we halen maxima tot 29 graden vandaag. Morgen en daarna wisselen bewolkt, kans op een bui en zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

wil een sexy man. Lekker groot en lang, die me de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt. Die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wel sterk is en of zijn auto van een heel duur merk is.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De zware bosbrand in de Hoge Venen heeft nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. En de brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
2: Heel veel heeft te maken met die turf ondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
1: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een veertigtal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt daar intussen ook al. Op Linkeroever in Antwerpen is gisteravond een auto tegen een huis gereden na een achtervolging. De bewoner raakte licht gewond. De bestuurder van die auto had eerder op de dag in Mortsel zijn ex-vrouw bedreigd met een mes. Daarna was hij gevlucht, kreeg de politie hem in de gaten en begon de achtervolging. De man is uiteindelijk opgepakt. In het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving na bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. In ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen gepakt. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee-Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg de Belgian Falcons brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land in Birmingham. Je hoort twee van de vier lopers, eerst Emiel Potterman en dan Simon Verheerstraeten.
3: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt over dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen.
4: Zot, inderdaad. Ik denk dat we voorbij jaren ook wel wat tegenslag gehad hebben met de relays. Vierde in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
1: Op dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als vijfde in hun finale. Norwitz sloot de zevenkamp af als elfde. Het was haar eerste grote toernooi na 2 jaar van blessures. En Merel Maas werd 13e in de finale van het hoogspringen. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Je hoort speler Arthur de Slover.
5: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match toe.
1: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag, meestal droog en maximaal rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Jan Verhoeven.

Nederlandse discofunk van Fox de Fox uit 1983 met Precious Little Diamonds. Goedemorgen, dit zijn de Kruimels in je bed. Ontbijtradio hier bij Melinda Wem met Sienna Sparrow met Die on This Hill.

Op vrijdag 11 september is het weer tijd voor Laat me maar lopen in Veurne. Je kan kiezen tussen 5 kilometer, 10 kilometer of de 10 miles. Of je kan meedoen aan de G-loop. Ook de jongste lopers kunnen zich uitleven tijdens de kidsrun. Of je nu loopt voor de sport, de gezelligheid of gewoon samen met vrienden en familie, iedereen is welkom. Inschrijven kan via lmml.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

origineel uit 1970 door Johnny Mitchell. Maar de Counting Crows hebben in 2003 het nummer terug opgenomen als soundtrack voor de film 2 Weeks Notice. En dat met Vanessa Carlton. Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Op zaterdag 29 augustus is het weer het SAS-feest op het Michel van de Wegenplein in Bredenen. Vanaf 13:15 geniet jong en oud van een gezellige namiddag vol sfeer en plezier. De toegang is gratis en iedereen is welkom.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Kortrijk is een 52-jarige man opgepakt die verdacht wordt van minstens 5 brandstichtingen op de Vetex-site. De man is voorgeleid voor de onderzoeksrechter, maar die liet hem vrij onder strenge voorwaarden. Er geldt een tijdelijk alcoholverbod op en rond het Duinenplein en het August Plovieplein in Bredene. De maatregel moet overlast door dronkenschap voorkomen en geldt tot en met 30 september. In Oostende zijn nieuwe pakjesautomaten van Bpost geïnstalleerd. De lockers die kunnen niet alleen voor post en pakjes worden gebruikt, maar ook tijdelijk gehuurd worden om persoonlijke spullen in op te slaan. Het systeem moet bewoners, handelaars en bezoekers meer flexibiliteit geven en tegelijk de druk op de mobiliteit en de publieke ruimte verminderen. Een vrouw van 56 uit Doornik is door de rechtbank van Veurne veroordeeld tot 2 jaar cel voor oplichting en informatica-bedrog. Ze benaderde tientallen slachtoffers via Marketplace en lichtte hen vervolgens op. Een tweede vrouw die werd veroordeeld voor witwassen. Het familiefestival in Bredene, dat op 22 augustus zou plaatsvinden, is afgelast. De organisator die verkocht slechts 1300 tickets, terwijl er 8000 nodig waren om uit de kosten te komen. Volgens de organisator willen mensen niet meer betalen voor artiesten die de rest van de zomer gratis optreden aan zee. Vanaf de 1 januari geldt een algemeen rookverbod in alle provinciale domeinen van onze provincie West-Vlaanderen. Het provinciebestuur die legt het nieuwe reglement dit najaar voor aan de provincieraad. En de maatregel volgt op een wijziging van de federale wetgeving over roken in de open ruimte. Het is deze zomer uitzonderlijk druk op de spoeddiensten van AZ Oostende en AZ Zeno in Knokke-Heist. Tijdens juli en augustus krijgen de kustziekenhuizen sowieso meer patiënten over de vloer, maar dit jaar zijn er 10% meer spoedgevallen dan de voorbije jaren. Volgens de ziekenhuizen speelt het weer een belangrijke rol. De Onze Lieve Vrouwenkerk in Zonnebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk die sluit daarvoor 1,5 jaar de deuren. En na de werken moet het gebouw in Zonnebeke naast de eredienst ook ruimte bieden voor andere activiteiten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Ontbijtradio met Jan.

nummer gaat over een man die verliefd wordt op een vriendin die hij al jaren kent. Rio Speedwagon uit 1984 met Can't Find This Feeling. Goedemorgen, dit is deel 2 van Ontbijt Radio hier bij Belinda FM. Op de draaitafel Harry Styles met Aperture.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus vinden op het Stationsplein in Roeselare de allereerste Storchefeesten plaats. Twee dagen lang kunnen jong en oud genieten van muziek, animatie, gezellige terrassen en volop sfeer. De toegang tot de Storchefeesten is gratis en iedereen is welkom om samen te genieten van deze feestelijke eerste editie.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Ghost Run Middelkerke, de laatste wedstrijd van het loopcriterium van de kust, komt eraan en dat op 28 augustus. In Middelkerke dus. Een heerlijke loopavond met alles wat de kust zo bijzonder maakt. Avondzon, zee, strand en duinen. Een sportieve uitdaging en een gezellige belevenis voor jong en oud. En inschrijven en info vind je op middelkerke.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics at Melinda FM.

Rathaus Flowers uit 1988 en Don Go. Nou, natuurlijk niet. We zijn pas aangekomen. We zijn pas gestart met een nieuwe aflevering van de Classics hier op zondagmorgen bij Belinda. En ik ben ervan overtuigd dat er heel wat nummers tussen zitten die de komende 2 uur de revue passeren die je al een tijdje niet meer hebt gehoord. Geniet ervan.

Grover Washington en Just the Two of Us. 1973 dan, wel, dat was het jaar van de eerste harttransplantatie in België. In het Brusselse Bruggeman ziekenhuis leidde professor Primo met succes de allereerste Belgische harttransplantatie. En de ruimtevaart, de ruimtesonde Pionier 10, vloog langs Jupiter en stuurde de allereerste detailfoto's van de reuzenplaneet terug naar de aarde. 1973, Stevie Wonder, Superstition.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

En zo kwamen we terecht in het jaar 1964 met niemand minder Martin van Dallas en Dancing in the Street. Een van die erg mooie platen van Electric Light Orchestra, The Way Life's Meant to Be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

The Les Humphrey Singers en To My Father's House. Wel, wel, zondagmorgen, het is bijna 11 uur. Dan zou je zeggen, aperitief. Ja, een aperitiefje, dat kan altijd. Le Picon, Vin Blanc, wel, die is niet ver weg. En Willy Sommers vraagt, blijf nog een uurtje bij mij. Dat gaan we doen. Tot

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Kortrijk is een 52-jarige man opgepakt die verdacht wordt van minstens 5 brandstichtingen op de Vetex-site. De man is voorgeleid voor de onderzoeksrechter, maar die liet hem vrij onder strenge voorwaarden. Het familiefestival in Bredene, dat op 22 augustus zou plaatsvinden, is afgelast. De organisator die verkocht slechts 1300 tickets, terwijl er 8000 nodig waren om uit de kosten te komen. Volgens de organisator willen mensen niet meer betalen voor artiesten die de rest van de zomer gratis optreden aan zee. Het is deze zomer uitzonderlijk druk op de spoeddiensten van AZ Oostende en AZ Zeno in Knokke-Heist. Tijdens juli en augustus krijgen de kustziekenhuizen sowieso meer patiënten over de vloer, maar dit jaar zijn er 10% meer spoedgevallen dan de voorbije jaren. Volgens de ziekenhuizen speelt het weer een belangrijke rol. In Oostende zijn nieuwe pakjesautomaten van Bpost geïnstalleerd. De lockers die kunnen niet alleen voor post en pakjes worden gebruikt, maar ook tijdelijk gehuurd worden om persoonlijke spullen in op te slaan. Het systeem moet bewoners, handelaars en bezoekers meer flexibiliteit geven en tegelijk de druk op de mobiliteit en de publieke ruimte verminderen. Sierplantenkwekerij De Vrieze Leijsen uit Wingene heeft van een Amerikaans instituut een internationale erkenning gekregen als arboretum. De kwekerij die verzamelt al 30 jaar een 40-tal lauriersoorten en 300 elfenseringsoorten. En dankzij de erkenning wordt het makkelijker om kennis uit te wisselen met andere sierplantkwekerijen. Vanaf de 1 januari geldt een algemeen rookverbod in alle provinciale domeinen van onze provincie West-Vlaanderen. Het provinciebestuur die legt het nieuwe reglement dit najaar voor aan de provincieraad. En de maatregel volgt op een wijziging van de federale wetgeving over roken in de open ruimte. De Onze Lieve Vrouwenkerk in Zonnebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk die sluit daarvoor anderhalf jaar de deuren. En na de werken moet het gebouw in Zonnebeke naast de eredienst ook ruimte bieden voor andere activiteiten. Een vrouw van 56 uit Doornik is door de rechtbank van Veurne veroordeeld tot 2 jaar cel voor oplichting en informatica-bedrog. Ze benaderde tientallen slachtoffers via Marketplace en lichtte hen vervolgens op. Een tweede vrouw die werd veroordeeld voor witwassen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imojo, Imojo, Imojo.
0: Zondagmorgen... 10 tot 12.

Het origineel is afkomstig van Cliff Edwards in de tijd. Dit was de versie van Shella and the Black Devotion en Singing in the Rain. Zing mee met ons in de classics nog tot 12 uur.

Drifters and You're More Than a Number in My Little Red Book. Op 4 oktober 1957 lanceert de Sovjet-Unie de Sputnik 1, 's werelds eerste kunstmatige satelliet. Dit veroorzaakt grote paniek in het Westen, want in november volgt Sputnik 2 met de hond Laika, het eerste wezen in een baan om de aarde. Guy Michel, die bekeek het allemaal van op afstand en die maakte dit vrolijk nummer, Singing the Blues.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Knap op.
2: Knap op.
1: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Donald Summer overleed in 2012, maar staat wereldwijd bekend als de onbetwiste Queen of Disco. Ze was een van de meest succesvolle en invloedrijke Amerikaanse zangeressen en songwriters van de jaren 70 en 80. Je hoorde MacArthur Park. Dit zijn de Four Tops en Don't Walk Away.

Daryl Hall en John Oates en She's a Man Eater. En nu meteen 60 jaar terug in de tijd met David Garrick en zijn Dear Mr. Appleby. Dear.

0: gedaan.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24

BE, ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Imagination en Flashback. En dan even naar 1969. Wel, voor 1969 kreeg iedereen in België die de wettelijke leeftijd bereikte automatisch een rijbewijs zonder examen af te leggen. Op 1 januari van 1969 werd het officiële rijbewijs ingevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Eveneens uit 1969, hier zijn Creedence Clearwater Revival en hun versie van Cotton Fields.

0: De Jacksons en Fly Me to the Boogie. Dit waren de classics op zondagmorgen. Volgende week, wel, dan hebben we een nieuwe lading voor u klaarliggen. Zometeen na 12 uur Patrick de Smitter en muziek bij de brunch. Ik wens u smakelijk eten als u aan tafel gaat. Tot volgende week.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

nacht en heel de wereld in je macht? Of wil je rijk zijn en heel wijs? Of koning in een groot paleis? Maar de knaap zei onbevreesd: meneer, meneer,

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om die brand onder controle te krijgen, vertelt journaliste Louise Buquet die daar is.
2: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook-blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
1: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind, die vaak van richting verandert. Weerman David Tenau van het KMI kijkt vooruit.
3: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
1: Ja, en intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. Het Nationaal Crisiscentrum opent meer dossiers voor Belgen die bedreigd worden door hun job, zoals politici, politiemensen en magistraten. In de eerste helft van dit jaar opende het Crisiscentrum 54 nieuwe dossiers voor in totaal 81 mensen, dat schrijft De Zondag. Het Crisiscentrum zit nu met bijna 200 bedreigde personen. De politie patrouilleert extra aan hun huis bijvoorbeeld, of die mensen moeten tijdelijk onderduiken in een safehouse. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft een drone neergehaald boven Roemenië, niet ver van de grens met Oekraïne. Dat meldt de Roemeense minister van Defensie. Spanje neemt deel aan de NAVO-missie om bondgenoten te beschermen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne doken er al tientallen drones op boven Roemenië. En sport: op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Envaux zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
4: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuk finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter doen dan deze ochtend. Proberen beter doen dan mijn bestheid. En als het in de top 3 zit, zit het in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
1: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de 7e tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft zo goed als droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy. Bedankt Robbie voor het toe van de vorige uren. Je bent, je gaat naar huis op weg. En wij gaan hier verder natuurlijk met de programma's op Belinda FM.

0: weer zondag vandaag. De hoeveelste zijn we eigenlijk al de 16e. Dus het weekend van 15, 16 augustus. Dan is er altijd in Zeelen de tractorpulling. Misschien ben je er ooit wel eens naar gaan kijken. Dat is de grootste van heel België natuurlijk, ja. Christophe, dat gevoel.
1: Je mooie haar, je lieve lach en hoe je naar me kijkt is top. Ik had dit echt nooit verwacht, maar ik wil niet dat het stopt. En als ik

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

was in de tijd een hele mooie tekenfilm. Misschien heb je hem ooit gezien. En die heette Cars. En daarin waren dus allerhande autootjes. Of sportautootjes zelfs. En ook takelwagens en weet ik veel wat allemaal. En die was echt heel goed. Heel veel mensen hebben die gezien in de tijd. En zelfs nu kijken de kleinkinderen ernaar naar Cars. Dit heet ook Cars, maar het is Drive.

0: Steve Miller Band met de Jet Airliner. Een van de betere platen die ooit gemaakt zijn van Steve Miller. Hij heeft natuurlijk ook nog wel een aantal andere grote hits, maar dit was toch wel een van de betere, vind ik. Persoonlijk toch tenminste. Ja. Zondag, we draaien Boudewijn de Groot met Avond.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

warmen licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Marshmallow en Kelsey Ballerini and Another Drink. Heb je nog een drankje voor me? Of misschien wel ja, koffie of biertje of cola bijvoorbeeld. Zou wel kunnen natuurlijk, hè? In Anderlecht, daar zijn ze van hun eerste blunder niet doodgegaan. Dat weten we ondertussen al. En nu blijken er nog wel een aantal blunders te zijn die ze daar ooit uitgestoken hebben. Een paar jaar geleden was er daar een zekere Taylor Haywood Bellis. En die was niet goed genoeg. En nu wordt hij door een ander ploeg verkocht voor 20 miljoen euro.
1: Oh.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

tijd was dit een volgens mij bescheiden hit. Ik denk niet dat hij nummer 1 gestaan heeft in de hitparades vroeger. Depeche Mode met Master and Servant. De meester en de knecht. Dat is het eigenlijk als je het vertaalt in Nederlands.

Lara Tesoro, je ziet haar overal de dag van vandaag op tv-shows. In juries van programma's, zoals The Voice bijvoorbeeld. Daar zat ze ook in. Maar dit was Shining, een van haar bekende nummers. En hier is Tina Bright.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om de brand onder controle te krijgen, vertelt journaliste Louise Buquet die ter plaatse is.
2: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
1: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind die vaak van richting verandert. Weerman David Tenau van het KMI kijkt vooruit.
3: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
1: Intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf. Buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich niet meer veilig. Het appartement blijft nu minstens een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden tienduizenden Marokkanen Ceuta over land en via de zee. Er kwam toen veel kritiek omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. En op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Onfaux zich kunnen plaatsen voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
4: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus in de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuk finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter doen dan deze ochtend. Proberen beter doen dan mijn bestheid. En als hij in de top 3 zit, zit hij in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
1: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de zevende tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog, maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Peter Gabriel met Sledgehammer. Als je naar een bouwmarkt gaat of een stokamerikaan, daar hebben ze wel 20 soorten hamers. Maar sledgehammers die hangen daar niet bij natuurlijk.

0: EMF. Volgens mij is dat de afkorting van Electromagnetic Force. Ben ik niet helemaal zeker, maar ik heb zo'n vermoeden natuurlijk. Unbelievable was dit. Het is weer zondagmiddag en op elke zondagmiddag dan luister je naar Music Brunch hier bij Melinda FM natuurlijk. We hebben de beste platen voor je klaargelegd, onder meer deze van Daan. Tussen de liefde en de leegte. Wat is dat eigenlijk, de leegte? Is dat dan geestelijk of bedoelen ze werkelijk de leegte? Want dan spreekt men eigenlijk over de ruimte, want daar is in principe niets tussen de planeten in. De luchtdruk is daar zeer, zeer laag. Tussen de liefde en de leegte.
1: Ik blijf mijn hele leven reizen. Ik volg de wegen van de twijfel. Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden. Wat ik wil dwars door de dood heen zingen. Ik wil proberen iets te maken. Ik wil niet breken en ik wil niet haten. Maar op zoek naar mooie woorden heb ik de liefde

zeggen onzeker tussen de liefde en de leegte. Ik ben altijd onderweg en ik ben altijd onderweg. Ik leef onrustig en onzeker tussen de liefde en de leegte.

geloven. Want ik blijf mijn dromen trouw. En ik wil nog zoveel woorden zingen. Het is een passionele drang. Ik wil alleen en alleen bij jou zijn. Maar ik vind nooit de balans. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Ik reis onrustig en onzeker.

tussen de liefde en de leegte, tussen de liefde.

CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.

Elk land heeft zo'n beetje zijn eigen spionagedienst. Wel, ook België heeft die, het ADIF, geloof ik, heet die. Ik denk het toch tenminste, de staatsveiligheid wordt het ook wel eens genoemd. Lose My Breath the Net van Destiny's Child draaiden we. Ja, moet ik nog even zeggen natuurlijk, anders zou je dat niet weten. Wel, in Europa heb je dus ook de Engelse spionagedienst, de MI6. En die is uitgeroepen nu tot de beste inlichtingendienst van Europa. Ik wist eigenlijk niet dat men daar een soort verkiezingen hield daarover. Maar blijkbaar is dat zo. Ook in Nederland hebben ze een spionagedienst. En ook in Frankrijk, de Sûreté. Nou, goed zo. Barbara Dex, better be ready. I was

Mary Jane and Prove Your Love. Er zijn wat verschuivingen in Amerika, de Verenigde Staten. Daar hebben ze dus de oplevering van het nieuwe vliegtuigschip, de John F. Kennedy. Je herinnert je nog wel, vroeger was er een Amerikaanse president. In 19, ergens in de jaren 60 werd hij doodgeschoten. Meneer John Fitzgerald Kennedy. Wel, een van die nieuwe vliegtuigschepen is naar hem vernoemd. En dat is een enorm schip, een super vliegtuigschip. Met onder meer dus F-35C gevechtsvliegtuigen aan boord. En nog veel meer. Met kernenergieaandrijving ook, ja. Dat maakt hem ook zeer speciaal.

0: Clouseau is aan het dansen. En dat is natuurlijk Koen Wouters die danst. Hij begint al een beetje oud te worden. Als ik hem zie op tv, dan denk ik altijd... die is wel echt veranderd, zeg. Ja.
1: Als je

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Johnson met I Will Come To You. Ik had er net al even over dat Amerikaanse vliegtuigschip, de John F. Kennedy. Wel, in maart 2027 gaat hij zijn eerste officiële opdracht uitvoeren. Nu zijn ze aan het testen of dat allemaal wel perfect werd. En of hij niet zal zinken of dergelijke meer. Ja, dat kan waarschijnlijk eigenlijk niet. Dit is Matchbox en de Midnight Dynamos.

0: ongeveer 1 liter per vierkante meter. Want ik was toen toevallig in Tarout. Maar ja, verder hebben we niets meer gezien. Het heeft niet meer geregend. En het is nogthans meer dan nodig. Het is broodnodig.
1: Oh.

zometeen komt het derde uur eraan van Music Brunch. Hier bij Melinda FM natuurlijk op de 107.8. Als je nog luistert via de traditionele FM. Maar we hebben natuurlijk ook DAB, Digital Audio Broadcast. En daar kun je ook natuurlijk luisteren natuurlijk. Frequenties, ja, die zijn dan eigenlijk niet meer van toepassing. Die radiotoestellen die selecteren die automatisch. Je hoeft alleen nog te kijken naar de naam op je display. Een oudje nu van Matt. Hier is het

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Het is deze zomer uitzonderlijk druk op de spoeddiensten van AZ Oostende en AZ Zeno in Knokke-Heist. Tijdens juli en augustus krijgen de kustziekenhuizen sowieso meer patiënten over de vloer, maar dit jaar zijn er 10% meer spoedgevallen dan de voorbije jaren. Volgens de ziekenhuizen speelt het weer een belangrijke rol. Er geldt een tijdelijk alcoholverbod op en rond het Duinenplein en het August Plovieplein in Bredene. De maatregel moet overlast door dronkenschap voorkomen en geldt tot en met 30 september. In Kortrijk is een 52-jarige man opgepakt die verdacht wordt van minstens 5 brandstichtingen op de Vetex-site. De man is voorgeleid voor de onderzoeksrechter, maar die liet hem vrij onder strenge voorwaarden. Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zondag 13 september met als thema In Goede Handen. In Oostende staat de multiculturele wijk Westerkwartier centraal en heel wat locaties die openen er gratis hun deuren. Het volledige programma is vanaf donderdag 20 augustus te vinden via de website openmonumentendag.be. Sierplantenkwekerij De Vrieze Leijsen uit Wingene heeft van een Amerikaans instituut een internationale erkenning gekregen als arboretum. De kwekerij die verzamelt al 30 jaar een 40-tal lauriersoorten en 300 elfenseringsoorten. En dankzij de erkenning wordt het makkelijker om kennis uit te wisselen met andere sierplantkwekerijen. Vanaf de 1 januari geldt een algemeen rookverbod in alle provinciale domeinen van onze provincie West-Vlaanderen. Het provinciebestuur die legt het nieuwe reglement dit najaar voor aan de provincieraad. En de maatregel volgt op een wijziging van de federale wetgeving over roken in de open ruimte. Een vrouw van 56 uit Doornik is door de rechtbank van Veurne veroordeeld tot 2 jaar cel voor oplichting en informatica-bedrog. Ze benaderde tientallen slachtoffers via Marketplace en lichtte hen vervolgens op. Een tweede vrouw die werd veroordeeld voor witwassen. De Onze Lieve Vrouwenkerk in Zonnebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk die sluit daarvoor 1,5 jaar de deuren. En na de werken moet het gebouw in Zonnebeke naast de eredienst ook ruimte bieden voor andere activiteiten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden.

Tina Turner met Simply the Best. De plaat wordt heel veel gedraaid. Bijvoorbeeld in Zeelen. Dat ken je wel, Zeelen. Dat ligt tussen Sint-Niklaas en Lokeren. En daar is dus de tractorpulling. En iedere keer als er een full pool gereden wordt, dan doen ze daar dus die plaat Simply the Best.

Iedereen hoopt dat het binnenkort gaat regenen, want de meeste mensen hebben al een lege regenput. Dus daar kun je niet veel meer mee doen. Als je dan de wasmachine of het toilet wil gebruiken, dan heb je tekort aan water. Of moet je natuurlijk overschakelen op stadswater, wat nogal duur is. Herbert, allerlei blijft mij verbazen.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Bella Perez met The Light of My Life. De olieproducenten, de hele grote bedrijven dus, die investeren miljarden om de straat van Hormuz te omzeilen. De straat van Hormuz, je weet wel, tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten passeert dat. En ja, daar moeten al die schepen nu door, maar binnenkort zal dat niet meer zo zijn. Want er worden heel veel pijpleidingen aangelegd. En dat gebeurt dus allemaal dus op kosten van die grote oliemaatschappijen. Dat houdt nog iets anders in natuurlijk. Als de olie er niet meer door moet, tenminste de olie van bepaalde landen, dan is enkel en alleen de Iraanse olie die er nog door moet. En dan kan Amerika een blokkage leggen. I brush my teeth.

Cliff Richard met Goodbye Sam, Hello Samantha. Dat is de eerste plaat in de tijd over geslachtsverandering. Gender change, zoals het tegenwoordig heet, ja. En dat was dus een plaatje van Cliff Richard uit welk jaar ook alweer? Uit 1970. Ja, dat is al lang geleden. Dit is Tracy Ullman en Breakaway. MUZIEK

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

André Hazes, met Zij gelooft in mij, een legendarische plaat. De echte oude André, die kon nog eens de Kuip opvullen, zoals dat heet. De Kuip is het voetbalstadion in Rotterdam. Dat werd dan volledig gevuld met fans van André Hazes.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf

Elton John met Sacrifice. In Spanje gaat de regering de kerncentrale van Almaraz tot 2030 in dienst laten. En dus niet voortijdig uitschakelen. Zoals hier met een aantal centrales gebeurd is en zoals ook in Duitsland gebeurd is. Men gaat het dus langer open houden. Ook in België zijn dus twee reactoren die langer open houden. Doel 4 en Tihange 3. Wel, in Spanje is dat dus Almaraz. Nog tot 2035 maximaal. Three Voci, hier is La Spagnola.

Franklin met de zogenaamde Freeway of Love. Wat is een freeway eigenlijk? Wel, in het begin waren dat autostrades in de Verenigde Staten. En free betekende dat je daar eigenlijk ongeremd snel mocht rijden. Helaas, de dag van vandaag is dat allemaal voorbij. Er zijn overal snelheidsbeperkingen. Er is één uitzondering op Nevada. Daar mag je nog altijd, geloof ik, zo snel rijden als je kan. Tenminste, ik zou dat even moeten nakijken of dat ondertussen ook al niet veranderd is. Axel Lane, dans mee met mij.

Volgende zondag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Music Brunch hier bij Melinda FM. We hebben dan opnieuw weer de beste muziek voor je uitgezocht. Maar je hebt natuurlijk nog deze namiddag, kun je nog verder luisteren naar de radiozender van je favoriete firma. Santana!

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.

0: Welkom vandaag zondag 16 augustus. En ja, het is al drie kwart van de vakantie die bijna achter de rug is. We twijfelen zeker en vast niet dat het nog mooie dagen zullen worden, maar de natuur die kreunt achter water. Straks krijg je onder andere muziek van Bryan Adams, Monza is er ook, The Editors, en we begonnen alvast vandaag met Duffy. Goedemiddag.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Zondag 6 september sloot Glamskerk het traditionele zomerseizoen af met de Glamskerkse zomerend. Van 19 tot 18 uur is er iedereen van harte welkom in de feesttent en dat op de Dorpstraat nummertje 1 in Glamskerk te gaan. Dit voor een gezellige dag sfeer, muziek, animatie en ontspanning. Bezoekers kunnen er ook genieten van de zomerbar en diverse foodstands, terwijl de rommelmarkt er u uitgenodigd wordt en dat voor het snuffelen voor jong en oud. Bovendien zijn er ook volksspelen en een springkasteel. Voor de kinderen is er dus animatie en ook schminken tussen 14 en 16 uur. Een extra blikvanger is de open deur van de Geernismolen en dat van 14 tot 18 uur.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

dame met een heel speciale stem, Kim Carnes uit de vervroegde jaren 80, meer bepaald 1981 en Better Days Are Ahead. En dit is Andrew Gold.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Bryan Adams brengt nog altijd heden de dagen muziek op de markt en Here I Am. Ik heb al wat jongeren zien rondlopen met boeken. Is het misschien nog niet een beetje vroeg, maar ja, we moeten nog altijd denken dat er ook nog iets anders bestaat dan vakantie en dat is natuurlijk ook naar de school gaan. Maar voordat we naartoe gaan, zullen we even nog op zaterdag 29 en zondag 30 augustus naar het stationplein van Roeselare gaan. En dit voor de allereerste Stationfiesten. Ja, twee dagen lang kan je er jong en oud gaan genieten van muziek, animatie, gezellige terrassen en dat vol met heel wat sfeer. De toegang tot de Stationfiesten is volledig gratis. Iedereen is er welkom en je kan er dus genieten van deze eerste feestelijke editie.

Heel juist, Pommelien. Wat een idee, want straks blijf je natuurlijk ook luisteren na 4 uur. Dan hebben we ook het regionaal weerbericht. Heel goede muziek en veel informatie. En onze volgende plaat die doet mij altijd denken aan het begin van Michael Jackson. Dit is Dua Lipa.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Kortrijk is een 52-jarige man opgepakt die verdacht wordt van minstens 5 brandstichtingen op de Vetex-site. De man is voorgeleid voor de onderzoeksrechter, maar die liet hem vrij onder strenge voorwaarden. Een vrouw van 56 uit Doornik is door de rechtbank van Veurne veroordeeld tot 2 jaar cel voor oplichting en informatica-bedrog. Ze benaderde tientallen slachtoffers via Marketplace en lichtte hen vervolgens op. Een tweede vrouw die werd veroordeeld voor witwassen. Vanaf de 1 januari geldt een algemeen rookverbod in alle provinciale domeinen van onze provincie West-Vlaanderen. Het provinciebestuur die legt het nieuwe reglement dit najaar voor aan de provincieraad. En de maatregel volgt op een wijziging van de federale wetgeving over roken in de open ruimte. Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zondag 13 september met als thema In Goede Handen. In Oostende staat de multiculturele wijk Westerkwartier centraal en heel wat locaties die openen er gratis hun deuren. Het volledige programma is vanaf donderdag 20 augustus te vinden via de website openmonumentendag.be. In Oostende zijn nieuwe pakjesautomaten van Bpost geïnstalleerd. De lockers die kunnen niet alleen voor post en pakjes worden gebruikt, maar ook tijdelijk gehuurd worden om persoonlijke spullen in op te slaan. Het systeem moet bewoners, handelaars en bezoekers meer flexibiliteit geven en tegelijk de druk op de mobiliteit en de publieke ruimte verminderen. De Onze Lieve Vrouwenkerk in Zonnebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk die sluit daarvoor 1,5 jaar de deuren. En na de werken moet het gebouw in Zonnebeke naast de eredienst ook ruimte bieden voor andere activiteiten. Er geldt een tijdelijk alcoholverbod op en rond het Duinenplein en het August Ploviplein in Bredene. De maatregel moet overlast door dronkenschap voorkomen en geldt tot en met 30 september. Het is deze zomer uitzonderlijk druk op de spoeddiensten van AZ Oostende en AZ Zeno in Knokke-Heist. Tijdens juli en augustus krijgen de kustziekenhuizen sowieso meer patiënten over de vloer, maar dit jaar zijn er 10% meer spoedgevallen dan de voorbije jaren. Volgens de ziekenhuizen speelt het weer een belangrijke rol.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Een liedje die nog altijd blijft in de oren hangen. The Cure uit de jaren 80 en Close to Me. Helemaal close zijn we zeker vast met het weer, want voor vanavond en vannacht blijft het zacht bij nachtminima van 15 tot 20 graden. De wind waait zwak tot matig, aan kust zal hij iets matiger zijn dan in het binnenland, want daar zal hij uit een noordoostelijke richting waaien. Voor morgen maandag zitten we dan opnieuw met wat vrij veel bewolking. Temperaturen overdag lopen op naar 23 graden aan zee, 25 in de provincie en we krijgen periodes van regen. Ook na de middag zijn er nog een paar buien voorzien. Geleidelijk aan wordt het dan droger en krijgen we meer opklaringen bij een zwakke tot matige wind die uit het westen zal waaien. Dinsdag hetzelfde weertype bij 23 graden, nu en dan periodes van regen in de voormiddag en in de namiddag krijgen we dan opnieuw wat meer opklaringen. De wind die zal wel aanwakkeren, die wordt krachtig tot vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting.

Hermes House Band op een of ander feestje nog altijd te smaken met I Will Survive. Op zaterdag 29 augustus is er het SAS-feest en dat op het Michel van der Wegenplein in Bredene. Vanaf 13:15 geniet jong en oud van een gezellige namiddag vol sfeer en gezelligheid. Iedereen is er welkom en de toegang is er volledig gratis. En dit is Camille.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

daar is de tijd van de middengolf. Ja, dat was ook wel een soort liefde. En dan is de mono gekomen en dan de stereo love. Edward Maya. Wat gebeurde er vandaag 16 augustus in 1566? Wel, de Sint Maartenskathedraal, en dat in Ypres, werd geplunderd en de religieuze kunst en boeken werden daar vernield. Dit gebeurde tijdens de grote beeldenstorm van de Nederlanden. En wat gebeurde er eveneens op 16 augustus, meer bepaald 1858? Dan was er de eerste transatlantische telegraafkabel die in gebruik werd genomen en dat tussen Europa en de Verenigde Staten van Amerika.

0: Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Als je het woord hoverphonic uitspreekt, dan moet je zeker en vast ongeacht de link leggen met Brussels Airlines. Als je op reis gaat vanuit Brussel, dan weet je waarover ik het heb. Eden. En vandaag, 16 augustus 1977, overleed op 44-jarige leeftijd de King of Rock'n'Roll. Dat was natuurlijk niemand minder dan Elvis Presley. Zijn dood werd wereldwijd nieuws en maakte deze datum onlosmakelijk met de verbonden geschiedenis van de rock'n'roll.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen, is dat voor Wout van Aert en Witse Meeuwsen. Soete en Van Aert die lijken samen richting de finish te gaan, tot een paar kilometer voor de meet. Want toen wilde Van Aert zijn lichaam plots niet meer mee en reed Soete dus weg. Bij de vrouwen won Nathalie Bex. De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt verder uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Rouwera is in de regio en draagt een mondmasker.
2: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit. En de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
1: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie verandert daar erg snel. Ja, en niet alleen bij ons is er hinder door die brand, maar ook in Frankrijk. In het departement Moselle in het noordoosten is zelfs de alarmprocedure gestart voor luchtvervuiling. Concreet wil dat zeggen dat inwoners tijdelijk geen vuurwerk mogen afsteken en dat alle werkzaamheden waarbij stof gemaakt wordt enkel nog mogen als er water op gesproeid wordt. De Amerikaan Andrew August heeft de Ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe en dat was genoeg om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancello. Die eindigde tweede in het algemeen klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, werd derde. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Enric Jansana was de ploeg gewoon niet goed genoeg vandaag.
3: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En weet je, gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
1: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui ook en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Legendarische videoclips waren het toen in 1989. Technotronic en Pump Up the Jam. Goedemiddag, zij vertrokken nog tot 6 uur.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Waar ik het nu zal over hebben, is misschien wel niet zo warm om te blijven slapen. Je hoorde niemand minder dan Snelle en Maan. Op 16 augustus 1897 is wel een misschien van de leukste Belgische feiten. De Belgica vertrok uit Antwerpen richting Antarctica. De expeditie met Adrien van Herlach liep uit op een historisch avontuur waarbij het schip er met zijn bemanning meer dan een jaar vast kwam te zitten op het ijs van Antarctica. Nee.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Gabriel Ponte, Simple, Nata Natasha en Born to Love You. Liefde voor iedereen, overal en altijd. Het zou zo moeten zijn, maar in de wereld is het een heel ander feit. Op zaterdag 29 augustus is er in de sporthal van Echtegem een jaarlijks ribbenfeestje. Van 18:30 kan je hier genieten van een gezellige avond met aperitief naar keuze tussen ribbetjes en een kipje. Dat zal waarschijnlijk maar een half kipje zijn dan. Met aansluitend een lekker ijsje. De deelname is €30 voor volwassenen, €15 voor kinderen. En onze volgende gast, die heeft prachtige ogen. We keren terug in de tijd met Sandra. MUZIEK

0: Walter Grootaert en de zijne met natuurlijk De Kreuners en Nummer 1. Cyprus ken je waarschijnlijk wel, maar voor 1960 was dit een kolonie van een ander land. Dat horen we straks na de volgende plaat.
1: Op het strand of in de tuin, met zomerse muziek. Zomer! Melinda FM.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ze blijft nog altijd echt een zeer aangename stem te hebben. Belle Perez en Let the Sunshine In. En ik had het zojuist al over Cyprus. Wel, eigenlijk in 1960, meer bepaald op 16 augustus 1960, werd Cyprus onafhankelijk en dit van het Verenigd Koninkrijk.

kan altijd smaken, zo'n espresso. Of is het een espresso? Dat zal het zeker vast beter zijn. Je hoorde Sabrina Carpenter hier bij Melinda FM. Wat mij betreft een fijne avond nog. Volgende week zijn we weer tussen 3 en 6 uur. Maak er nog een fijne, aangename avond van. En bedankt om het luisteren.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt verder uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Rauwera is daar in de regio en draagt een mondmasker.
2: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit. En de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
1: Intussen lijkt het vuur niet meer verder uit te breiden, maar de situatie verandert daar erg snel. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen, is dat voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwse.
3: Ik ben overgeschakeld echt naar volledig gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katerje.
1: Ja, Soete en Van Aert die reken samen richting de finish te gaan, tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen.
4: Ik denk dat ik mezelf wel moeilijk had gemaakt met eerst die groep van Daan ver te laten wegrijden. Dus dat oversteken kost al veel krachten. En in de laatste ronde slaagden we er dan in om met twee voorop te komen. Toen was ik eigenlijk zo enthousiast om die ontsnapping te laten doen slagen dat ik ook al meer dan van het werk gedaan had. En toen ging plots het licht uit, dus moest ik Daan laten gaan.
1: Bij de vrouwen won Nathalie Becks. En intussen heeft de stad Turnhout ook in de Kempen laten weten dat het WK Gravel wil organiseren in 2030. Dat bevestigt organisator Golazzo. Het zou de tweede Belgische stad zijn die dat WK kan organiseren. Leuven deed het eerder in 2024. Dit jaar zal het plaatsvinden in Australië. In het najaar weten we of Turnhout dat WK ook effectief binnenhaalt. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Hendrik Jansana was de ploeg vandaag gewoon niet goed genoeg.
5: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En een beetje gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
1: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt dan ook af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 1820. Jo van den Brandel.

0: In 1966 werd dit nummer in de originele versie opgenomen door Diana Ross en de Supremes. En in 1983 werd dit nummer in een nieuw jasje gestoken door Phil Collins, jawel. En het was You Can't Hurry Love. Bedankt aan Geert voor zijn programma tussen 3 en 6 met Geert op zondag. En wij gaan van start voor een nieuwe muziekcafé. En je kreeg al om te beginnen Phil Collins en You Can't Hurry Love. We gaan verder met een hele mooie van de Romeo's en Vrienden voor Altijd. Van harte welkom.
1: Jo opent het muziekcafé. Elke zondagavond vanaf 6 uur.

Als we de link leggen naar de titel van dit nummer van Bruno Mars, Risk It All, zou het wel eens kunnen dat hij naar een pretpark is geweest. Want het was vandaag, vrienden, 16 augustus en dat is de dag van de achtbaan. En deze dag is wereldwijd bekend als Rollercoaster Day en staat helemaal in het teken van één ding. Gillen, lachen, je handen in de lucht steken en je hartslag voelen pieken terwijl je over de baan raast. Zijn jullie naar een pretpark geweest vandaag? Dan hopen wij dat jullie heel huid zijn teruggeraakt en dan kan je ook nog verder genieten van ons muziekcafeetje. Dus vandaag was het Rollercoaster Day. We gaan naar U2 en dat gaan we doen met een prachtig nummer, Elevation.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.

Maar zonder de formatie die No One Else Hart ligt door, deze Simple Minds en Sanctify Yourself. Ik heb daar straks al verteld dat we vandaag de dag van de achtbaan vieren, de Rollercoaster Day. Maar het is vandaag ook de dag van de mop. En nee, ik ga me niet wagen om een mop te vertellen hier in de studio, want dat zie ik echt niet zitten. Ik ben daar gewoon archi slecht in. Maar als jullie graag een mop vertellen op deze moppendag, dan zou ik zeggen mop erop los. En als jullie dat ook niet zien zitten, ga je nog luisteren naar een nummer van The Sweet uit 1972. Hier is Sweet.

Erik van Eijgen met een solo-nummer zonder zijn Sanne. En vanavond schrijf ik jou een brief. En die brief is misschien wel gericht aan zijn vrouwtje Sanne bij deze. Hè. Dit was Erik van Eijgen. Lekker luieren op deze zondagavond, vrienden. Dat met een drankje, een cocktailtje of wat dan ook op jullie terrasje of waar je ook bent. En genieten van de muziek die we draaien hier bij Belinda FM in ons muziekcafé. We blijven nog bij jullie tot en met de klok van 8 uur. Jawel. Over muziek gesproken, wat dacht je van de volgende? Quincy Adams en Hit the Wall.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime

0: Binnen 4 maanden is terug kerstmis en dan kan je terug een beetje genieten van dat kerstnummer van Chris Ria, Driving Home for Christmas. Wij draaiden On the Beach en het was inderdaad de laatste dagen beach weer. Maar het rommelt ook hier en daar. En ik bedoel daarmee dat we hier en daar ook naar rommelmarkten konden gaan. En ik ben er ook naar eentje toe geweest gisteren. Dat was in Oudenburg en het was er echt de moeite waard hoor. Je kon daar van alle koopjes doen natuurlijk. Hè. Alle straten in Oudenburg waren bezet met kraampjes en dergelijke, et cetera. En hotdogkraampjes en ijskarretjes en noem maar op. Echt de gezelligheid à volonté. Ik heb er ook een pintje gedronken en dat met plaatselijk talent, met pintjes links en rechts die optraden. Het was echt daar een hele leuke bedoeling. Onthouden voor volgend jaar, 15 augustus, Rommelmarkt in Oudenburg. Wim Lijst, die nodigt ons uit voor een dansje. Komen dansen, zegt hij. Viens, danser.
1: Allez, viens danser avec moi. Here we go.

Hij staat momenteel nog op de 22e plaats samen met Milo in onze Belinda Top 30 met het nummer Forever Young. En die Belinda Top 30 kan je nog beluisteren elke zaterdag tussen 12 en 2 met Maarten de Wit. Je kreeg DJ Licious, solo dan wel, met A Beautiful Liar. We horen elkaar terug na de klok van 7 en dat gaan we doen met de verderzetting van Muziekcafé. Maar eerst gaan we nog naar Morgan Wallen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM 1820.

Toen het nummer in 1982 uitkwam, toen dachten we allemaal, amai, 1999, dan zijn we al goed oud. Maar intussen zijn we die 1999 al 27 jaar gepasseerd. En wij voelen ons nog tussen haakjes relatief jong toch wel. Ik kreeg Prince en 1999. Welkom naar het tweede gedeelte van Muziekcafé, vrienden. Tot 8 uur zijn we nog bij jullie met muziek à volonté. Lekker genieten en herinneringen bovenhalen van het weekend dat we hebben beleefd natuurlijk, hè. In de positieve zin, voilà. Tot 8 uur bij jullie en ook met muziek uit West-Vlaanderen. We gaan naar Deerlijk met de Nielse Stadsbader en Stijl Ico. Van harte welkom.

0: Wij waren zo aan het denken, zou dit een cover kunnen geweest zijn van Poetry in Motion van Bobby V uit 1960. Maar niks is minder waar hoor. Want Inker en Hamilton brachten dit nummer uit in 1991 origineel. En het was meteen ook de titeltrack van een zesde studioalbum bij deze. Voilà, zijn Poetry in Motion was dat. En Inker en Hamilton. We gaan naar 1969 met Sager en Evans en In the Year 2525.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Muziekcafé. Elke zondagavond met Jo van den Branden.

Ik heb jullie in het eerste gedeelte van Muziekcafé al verteld dat wij vandaag de dag van de rollercoaster, met name de achtbaan, vierden. Maar ook nog de dag van de mop, jawel. Maar er is nog een belangrijk item dat wij moeten aankaarten. Met name de sterfdag van ene zekere Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll. En hij stierf in 1977 op de dag van vandaag. Dus de 16 augustus van het jaar 77. En hij zal vandaag wel regelmatig gedraaid geweest zijn. Dus ik heb er nu geen klaarstaan. Maar ik ben er zeker van dat Elvis zijn gading heeft gekregen gedurende deze dag hier bij Melinda FM. Geen plaat van Elvis, wel eentje van Milli Vanilli en Girl You.

Welkom ook in ons muziekcafeetje. Als je er net bij komt en tot 8 uur zijn we nog bij jullie. Hè. En je kreeg een van onze favorieten uit Nederland. Met name de Frank Pio Groep. En we kennen ze nog van Zwart-Wit, Kronenburgpark. En dit nummer dat je net hoorde. 1 miljoen sterren, jawel. Het weer, beste vrienden, voor de volgende dagen. Vandaag was het een beetje minder dan andere dagen. En de temperaturen zakten ook geschaars. Vandaag was 23 graden. Morgen gaan we ook naar 23. En dan zakt het een beetje naar 22 op dinsdag. Er zou een druppeltje regen kunnen inzitten. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag zou dat ook kunnen gebeuren. Het lijkt een beetje stabiel op de 20, 21 graden. Dus even een beetje bekomen van al die warmtebronnen en hittes. En hier in Vlaanderen dan toch vooral. We gaan naar de broer van tv-presentator Herman van Bolle. Met name Frank en zijn artiestennaam is Frank Galan. Hier is hij, Baila, Baila mee.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Melinda FM 1820.

Dit nummer van Lady Gaga doet me denken aan dat nummer van de Steve Miller Band uit 1982, met name Abracadabra. En dat nummer deed me dan weer denken aan onze legerdienst in dat jaar 82 in Duitsland. En we hadden er alleen maar positieve dingen uit, hoor, uit die periode. Jawel. Abracadabra kreeg je van Lady Gaga. En voor degenen die houden van de jaren 80, kunnen ze dadelijk luisteren om 8 uur naar 80s at 8. En na de klok van 9 kan je luisteren naar 90s at 9. Maar voor eerst gaan we naar de jaren 80 met Stephanie Mills. Never knew love like this before.

Deze boys band scoorde vooral hits eind de jaren 90 en begin van de millenniumjaren. En we draaiden Five en Slam Dunk. We gaan eruit gaan. We gaan de deur van ons muziekcafeetje sluiten. En we hopen jullie terug te mogen begroeten aanstaande zondag voor een nieuwe muziekcafé. En hier allemaal bij Melinda FM. De laatste vocalen, die gaan we ook draaien. Hè. En dat gaan we doen met Wim Soutaar en Herinneren. En bij Leven en Welzijn, tot volgende week zondag. Bye bye.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

mystery to

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De Waalse regering gaat 100.000 FFP2-maskers leveren. Die zijn bedoeld om de hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen de schadelijke rook van de natuurbrand daar. Het vuur raakt intussen maar niet onder controle. Dat ziet ook journaliste Louise Buket, die daar is.
2: Hier achter mij woedt dat vuur. Je ziet de vlammen. En wij hebben ze in dat kwartier, 20 minuten dat we hier staan, ze echt wel zien dichterbij komen. En dat heeft alles met die wind te maken. Je ziet ook dat zij dat allemaal te voet doen. Hier zijn geen brandweerwagens, want dat gaat niet. Dat gebied is veel te hobbelig. Dus wat doen zij met van die hele lange brandweerslangen wel? Gaan zij dat vuur toch proberen te bestrijden?
1: Intussen onderzoekt het parket hoe de brand ontstaan is. De gemeente Buttgenbach roept landbouwers op om niet meer op eigen houtje tot daar te komen. Heel wat boeren reden richting de Hoge Venen met water om te helpen blussen. Maar dat zorgt voor extra verkeershinder, waardoor de hulpdiensten moeilijker door het gebied kunnen. En tussen al die miserie door een klein lichtpuntje daar uit de Hoge Venen. Tot nu toe lijken er geen wilde dieren omgekomen te zijn door het vuur. Dat zegt de gouverneur van Luik. Vermoedelijk konden alle wilde zwijnen en herten op tijd vluchten. Er wordt ook gevraagd om zeker niet op eigen houtje gevluchte dieren op te vangen. Er staan speciale teams klaar om dat te doen. Onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, spelen morgen hun tweede groepswedstrijd op het WK tegen Duitsland. En dat is meteen een lastige tegenstander. Dat beseft ook speler Alexander Hendricks.
3: We weten, Duitsland is een heel sterke ploeg. Ze zijn regerend wereldkampioen. Dus ja, we gaan ons beste spel moeten spelen om overwinning proberen te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zij gaan spelen, maar ik denk dat we vooral naar ons eigen spel moeten kijken.
1: De Lions wonnen gisteren hun openingswedstrijd tegen Frankrijk met 3-2. De vrouwen die wonnen eerder vandaag ook hun eerste match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. De tweede speeldag van onze voetbalcompetitie is afgerond met vandaag toch vooral een spectaculaire match tussen KV Mechelen en Standaar. Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter, maar kon uiteindelijk gelijk maken tot een 3-3 na twee strafschoppen. Charleroi Lommel eindigde op 0-1 en dus pakt Charleroi 6 op 6. Het komt daarmee aan de leiding van het klassement samen met Club Brugge, Antwerp en A-Gent. A-Gent won eerder vanavond met 1-2 op het veld van La Louvière. Anderlecht won met 1-0 van Beveren. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Net niet voor onze Belgian Tornadoes op de 4x400 meter op het EK in Birmingham. Onze estafettemannen eindigden vierde met amper 200ste verschil van de Nederlanders die brons pakten op een fotofinish. Het goud was voor Italië. En ook onze estafette vrouwen, de Belgian Cheetahs, hebben geen medaille kunnen pakken. Zij eindigden zesde. Daar pakte Nederland het goud. En ook van hetzelfde in het polstok springen, daar op dat WK geen medailles. Zowel Ben Broeders als Ilio Filtjes sprongen over 5,70 meter. Broeders had daar 2 pogingen voor nodig en eindigde 8e. Filtjes had 3 pogingen nodig en eindigde 10e. Het EK zit er nu op. Ons land pakte 4 medailles. In de Hoge Venen zijn de 2 Zweedse blusvliegtuigen mee aan het blussen. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Quentin weten. Die vliegtuigen halen water uit het Albertkanaal zo'n 60 kilometer van de brandhaard vandaan, omdat dat in de meren in de buurt niet lukt. Daardoor ligt het scheepverkeer daar stil. In totaal zijn er nu 6 toestellen die blussen vanuit de lucht, ook nog 4 helikopters, 2 Nederlandse en 2 van onze eigen federale politie. En onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, spelen morgen hun 2e groepswedstrijd op het WK. Tegen Duitsland. En dat is meteen een lastige tegenstander, beseft ook speler Alexander Hendricks.
2: We weten, Duitsland is een heel sterke ploeg. Ze zijn regerend wereldkampioen. Dus ja, we gaan ons beste spel moeten spelen om overwinning proberen te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zij gaan spelen, maar ik denk dat we vooral naar ons eigen spel moeten kijken.
1: De Lions wonnen gisteren hun oefenwedstrijd tegen Frankrijk met 3-2. De vrouwen wonnen eerder vandaag ook hun eerste match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.